Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Sierra Niva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

Leuke stemmen, vrienden. Dit is weer Velvet. Mijn naam is Gerhard Klaassen en Dirk Loonstra zit tegenover mij in het aquarium achter een ruit. En hij doet alsof hij het heel druk heeft met schuiven en draaien en dat soort dingen. Otis Walker hoorde je, de stem van Otis Walker. En hij heeft een nieuwe plaat uitgeperst. Het album wat ik nu even aan je presenteer. Schitterende. Het is het album Forward. En dit nummer heet Ain't Got You.

0: ja, mooi is dat, hè? Dan gaan we over naar nog een nieuw, want we hebben nog een nieuw binnengekregen die ik je beslist wil laten horen. En Dirk ook. The Time For Me is dat het nummer van de Bedrock Blues Band. Ja, dit gaat goed. Ik heb de koffie klaargezet, want direct hierna draaien we nog eentje van de Bedrock Blues Band. Time For Me, dit is zo mooi, dit nummer. Hè? Moet je horen.
1: I'm a

Uiteraard gaan we hier volgende week op terugkomen, maar we draaien nog een nummer van dit schitterende gebeuren in de Bedrock Blues Band. Dying Delta Blues is dit, Dying Delta Blues. En ja, dan moet je toch even weer luisteren naar het subtiele. Het subtiele, heel mooi.

En eigenlijk denk ik nou van deze plaat die 10 jaar oud is, van oh, we zouden er toch vaker op terug moeten komen, want dit is zulke mooie muziek. En in plaats van de titelsong toch bijvoorbeeld draaien de Deer Blues of zo, of de Pickup Blues. Maar dat kun je weer niet maken, zegt Dirk, want op zo'n Gronings, dat kun je niet maken, joh. Dan gaat er iets anders doen en dan is, nou, if it ain't broke, don't fix it. En dat is dan dit nummer.

nu we toch bezig zijn in het jaar 2016. Ik zie dat voorbij komen op het scherm. En dan denk ik, hey David Bowie, Black Star. Weet je wat, dat was die Witte Hoes, plaats, een LP. Is die, kun ik die krijgen, Dirk? Kijk, en Dirk die toetst allerlei toetsjes in. En, die, kijk, en dan vraagt hij nou in mijn oortje, wat wil je horen? En dan zeg ik, it is a pity she was a whore. Zou dat kunnen draaien? Nou kijk, dan moet hij die plaat scherp zetten en zo. En dan krijg je dit.

0: Met een vreemd woord noem je dit associatief radiomaken. Dat betekent je linkt het ene gegeven aan een nieuw gegeven en dan ontstaat er iets nieuws. Dat heb ik gedaan met het jaartal 2016. We zijn alweer ruim over de half uur in. Ik kan het maar niet eerder krijgen. Goed, je moet even luisteren naar de rest van het programma, wat hiervoor komt. Want nu gaan wij over tot
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3, 3.

To the sons of Europe. En dat zijn wij, hè? Yes, we are the sons of Europe. Yes. Goed, dat is leuk. Ellen Foley was dat met The Shuttered Palace. Mooi, ze was dan de laatste in de Zwijmel 3. En daarvoor hoorde je Verre Grignard met Ring Ring, I've Got to Sing. En we zijn geopend met The Four Tops en If I Was a Carpenter. Ja, wat dan? Goed, dan gaan we nu overvrenden tot de nieuwsten die binnen zijn gekomen. De singeltjes waarvan Dirk en ik denken dat zij de voorbode zijn van een nieuw album van de artiest. Welnu, we beginnen met een vrouw.

0: voor jou.
1: Het was Emily Wijker. Een artiest waarvan we niet helemaal precies weten of het wel een album van kon. Want dit is de debut single. En wij vonden dit zo mooi en zo apart. We hebben uiteraard haar biootje erbij gepakt. Om even te kijken wat of het allemaal was. En nou goed, wij vonden dat het verdiend was om deze te draaien. Goed, de volgende die we voor je hebben is Give It Up van de Heartland Roots Band. Dat is ook weer zoiets waarvan je denkt van, ja, maar dit is kwaliteit, mensen. Dat stroomt eraf en het nieuwe album, ja, dat ligt natuurlijk klaar. Dit is Give It Up, het liedje heet het.

Oh ja, zoals ik al zei, geroutineerd. De volgende is niet geroutineerd, maar het is heel erg leuk om te draaien. Het is de Classic Illustration met het nummer Come Back to Me.

Classic Illustration. We hebben nog tijd voor één. En dat is Josie Run met She Sings. Ik neem maar vast afscheid voor de eerste uur. Straks zie ik je terug naar de time check.

0: Dit, vrienden, was Sylvia Smith en zij heeft een nieuwe single. Dat is dan Samen door het leven. En wellicht zit er ook een album voor aan te komen, want Dijk die vond hem uitstekend, dus ik vind het ook prima. In het kader van de ontlasting van overspannen DJ's hebben er sommige artiesten zelf al een intro voor hun nieuwe single gegeven. En in dit geval is dat Red Red van hun nieuwe single In Reverse.
1: Hey everybody, this is Tom Beardsley from Red Red. Here's our latest single, In Reverse. I hope you all dig it and turn it up loud.

Yeah, in reverse van Red Red. Jawel, dan heb ik nou van Geyser. Die heeft een nieuw gestuurd aan ons. En dit nummer is getiteld The Lady of Knock. Paloma's Reel staat er. Paloma's Reel. Schitterend.

moderne muziek. Het doet me toch ook denken aan Fairport Convention, Steel Eyes Span en ja, de Albion Country Band, dat soort dingen. Het is iets wat opgepakt wordt door een artiest en dan opnieuw vormgegeven. Ik vind het prachtig en ik vind het moet blijven. Goed, Love the Way You Rock Me. En dat is een opname uit 1978 van een plaat van Elvin Lee. En die heette Let It Rock. En zoals ik al zei, I love the way you rock me.

Yeah, Rockin' and Elvin Lee. Mooi, hè? Ik vind het fantastisch om het te draaien nog eens een keer. Maar ook Anthony Neal and the Murder. Ja, dat gaat een album van uitkomen. En de eerste song die wij ervan hebben is The Daughter of Fire. Moet je horen.

merkwaardige combinatie, vrienden, van folk en van soort van blues en toch ook een slide guitar. Ik weet het niet. Yesterday is dat Yesterday Again. En dat is van de Tony Olsen Project. Dat is het tweede single die van de nieuwe album uitkomt.

De Tony Olsen Project, Jan. Dan gaan we nu eens luisteren. Dan moet je eigenlijk even achterover gaan zitten. Naar Mary Ann Kurt. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht. En dat is ook weer als voorloper van het album wat ons staat te wachten. En het lied van deze single is Just Take Me Away.

Ja, we hebben zojuist Mary Ann Kurtz, was dit, hè? Is dat toch prachtig, is toch mooi? Ik bedoel, even dan zo in zo'n programma als waar je te hooien, te gras allerlei muziek te horen krijgt, die ons nieuwsgierig heeft gemaakt en waarvan we dan vinden dat we jou dat moeten laten horen.

Dat zo gaat het. Net als je bij ons in de huiskamer zit en een bakje doet en zo. En dan zeggen we, nou, we hebben net een nieuwe. Moet je eens even horen. Moet je nou dit eens even horen. Nou, we hadden het over Ton Olsen Project. Maar er is nog een project. Dat is de Greg Saylor Project. En dit is de New World View.

0: never gonna make it through. We all living together as one. We should work together as one. We are one. We are people of the world.
1: Gelukkig is deze keer maar een paar minuten over de helft. Ja, het is tijd voor...
2: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3.

0: Hey, net was een kort nummer. Snel even het koffiekopje neerzetten. En dan even kijken. Cilla Black was dat zo. Diamond Cilla Black. En Your Love Just a Broken Heart. Ze spreekt uit ervaring, vrees ik. En dan Chris Farlow daarvoor. Met Out of Time, Baby. You're absolute my baby. You're out of time. Dat is zo prachtig. En we zijn van start gegaan met Tin CC. Ten CC en The Dreadlock Holiday. Nou, dat was dan de muziek uit de vorige eeuw. Nu terug naar de onze.
1: Crazy days of summer, I was just a kid.

Russell Kitchen, vrienden. Hij gaat nooit weg zonder zijn oudste dochter mee te nemen. En dat is dan Hedda. En ze hebben een plaat gemaakt. Waarschijnlijk is het dan een soort van opvolger voor een nieuw album. Want het laatste van hem kwam, als ik me goed herinner, in 2023 of 2024 uit. In elk geval was het getiteld van Wherever You Are. Goed, dan gaan we nu over naar Juntos. En dat Juntos die heeft een single gemaakt. En dat is dan in een Nederlandse en in een Friese versie. En uiteraard laten we hier even de Friese versie horen.

Dat was dus Fries, dat is de taal van de buurman. Ik ben de Gronnegar en de Friezen zijn buurlui, nietwaar? En af en toe heb je ook Groningers die praten half Fries. Dat zijn dan de zogenaamde reserve-Friezen. But that's another story. We hebben nog één album te gaan en dat is van Susan Murrenty. New South Wales, Australië. Ja, en ook haar platen die komen bij ons terecht. En daar zijn we vreselijk trots op, want dat is toch wel mooi meegenomen. Susan Murrenty, de plaat die ze gemaakt heeft, heet Darkness. Darkness illuminate our light. En de eerste die ik voor je heb is Summer Moon. Dat is een mooi nummer. Het is een prachtige stem, een prachtige muziek.

Yeah, Susan Moranti. New South Wales in Australia. Dat is aan de andere kant van de wereld, hè? Ik bedoel, daar is het nacht nu of zo. Goed, wij hebben nou de CD. En die CD die heet Darkness Illuminates Our Light. Dat is een beetje een vreemde titel. Overigens, over Susan nog even. Ze is ook beeldhouster en ze is singer-songwriter uiteraard. Maar ze zit ook meer in kunst en zo. En ze dicht ook mooie liedjes. Vrienden, ik ga vast afscheid van je nemen. En we draaien daarna na de volgende. Dat is Uncrossing Every Star. Ja. Ja, of zie ik dat verkeerd? Nee, Uncrossing. Nee, het is wel echt Uncrossing Every Star van Susan Moranti. Ik ga afscheid van je nemen namens Dirk Loonstra. Muziekmensen, het veel meer omhaken dan die fatagit die je overal heuren kan. Zo kun je luisteren naar Red Velvet. Tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation en zelfde gloedvolle presentatie. Tot dan.